The sauce when they got Italy. Ik loop het slapen, man, het speelt met meer. Speelt meer een streek met veel ironie. Ik ben me zeker als dat ik nog meer passeert.

0: than in het veel. Wanneer met zo oors van in het veel. Neer met zo oors van in het veel.
1: Die beste Musik aus allen Jahrzehnten. Das ist Neo 1 Musik.